Eerlijk dan je drama komt je ooit toe. Een orde is leuk, fijn. Eerlijk zit bij muziek in je torre. Nekem is wat je een kisheer. In de gluk van melk van chauffeur. Ez a lámpa munkahelyem.